graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Enzo. Blend. 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen. Die...

0: love. But before the money it was tough. Then came the money through a plug. It's a shame this ain't enough, ain't enough.
1: Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app. Yo!

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Is je even schuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Classic R&B, hip hop and soul. Blend. 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. This the year the blacksmith.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Terug van vakantie en normaliter hoor je nu de morningshow op NPO Blend. Maar deze week is dus alles anders. Dit is dag 3 van de Blend Top 1000, de beste R&B en hip-hop of all time. Zaterdag deed mijn collega Serginho de aftrap. En vrijdag hoor je van Shai wie er op nummer 1 staat. Ja, ik zit ondertussen even te kijken of ik het allemaal goed heb klaarstaan zoals ik wilde dat het klaar stond. Ja, dat is zeker waar. Het is nog niet zover, maar vrijdag is dus de grote dag waarop je eigenlijk de top 10 ook hoort. De hele lijst kan je al nalezen op npoblend.nl. Maar op deze maandag 4 mei, de eerste dag van de werkweek, en voor sommige ouders de tweede week van de meivakantie, heb ik hits voor je klaarstaan van Ginuwine, Mariah Carey en nu een samenwerking van Rihanna met een artiest die volgende week in de Ziggo Dome optreedt. Rihanna en Nio werkten vaker samen achter de schermen, maar op één hit zijn ze ook echt samen te horen. Hij gaat over een toxische relatie. Dit is Hate That I Love You.
1: Nummer 774.

0: de enige samenwerking voor Mariah Carey, Nas en Joe. De Make It Last remix van Thank God That I Found You. En dit was een van de weinige hits waarop Drake niet rapt, maar alleen maar zingt. Hold On, We're Going Home staat op nummer 773 in de NPO Blend Top 1000 van dit jaar. De beste R&B en hip-hop of all time. Ik was in de zomer bij een van de drie concerten die Drake deed in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat was bijzonder, nog leuker dan verwacht eigenlijk. Drake had een doorzichtige vloer gebouwd, zo rondom in die hele zaal. En zo stond hij dus opeens voor mijn neus terwijl die God's Plan aan het zingen was. Ik heb er een filmpje van gemaakt en die staat op mijn Instagram en op mijn TikTok. Cuba MC heet ik daar, met een Q. En ook een mooie account om te volgen op die social media is die van je favoriete radiozender natuurlijk, NPO Blend. NPO Blend aan elkaar. Dan zie je bijvoorbeeld een video van 50 Cent die schittert in de aankomende Street Fighter film. Ja, als je van R&B en hip-hop houdt en met name uit de 90's en Zero's, dan is de kans groot dat je in die 90's en misschien ook wel Zero's, net als ik en net als 50 Cent, wel in Street Fighter 2 hebt gespeeld. Een vechtgame. En daar komt nu een nieuwe film van uit. Er was er al eentje, maar dit wordt een betere, want die eerste was heel slecht. En deze is dus met 50 Cent in de hoofdrol. En de vraag is dan, speelt hij dan Ryu, Blanca, Ken, Hadouken? Nee, hij speelt Balrog, de Amerikaanse bokser, in de Street Fighter 2 film die uitkomt in oktober. 50 Cent hoor je samen met de andere leden van de G-Unit op deze grote hit, Stunt 101.
1: Nummer 772.
2: Yeah. Stunt 101. Yeah.

0: Pony uitkwam. En wij dus kennis maakten met Gino Wine. Waar mijn vriendin en ik meteen verkochten. Dachten, wie is deze slick dude met zijn moves? Oef. En toen hij met de track Differences kwam, dachten we, oké.
1: Nummer 771.

71 in de NPO Blend Top 1000. De beste R&B en hip-hop of all time. Je hebt erop gestemd, hè? En zoals je hoorde is Differences een van de favorieten van mijn collega Yasmine Sendar. Ik ben Cuba en vanaf volgende week hoor je ons weer samen met Veronica in The Morning Show. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Wie niet weg is, is gezien. Deze week doen we alles anders vanwege deze mooie Top 1000 die op basis van jouw stem is samengesteld. Dankjewel voor het stemmen trouwens op nponblend.nl. Dat is ook de website waarop je de hele lijst al kan zien. Ja, de NPO Blend Top 1000 staat al online. Nou ja, de top 10 houden we nog even geheim, maar de rest wel. De top 10 hoor je vrijdag van Shai en je kan hem dus gewoon al checken, die hele lijst, behalve die top 10, op nponblend.nl. Zo zie je dan dat Trey Songz op 769 staat met Nana en Foxy Brown en Todal staan met I Can't op 770.

0: beste R&B en hip-hop of all time. Zometeen Stacked With Honors, de eerste track van E-Life die ik ooit hoorde. Destijds stond hij op de mixtape The Masters volume 3 van DJ Know-How. Een echte vinyl DJ, weet je dat nog? Gewoon de plaatjes die zwart waren, die je groot moest opzetten, naald erop en zo. Know-How maakte in de 90's ook radio en het was toen de enige hip-hop radioshow. Villa 65 van Kees de Koning, Toetal en dus DJ Know-How. Misschien heb je er ook wel eens naar geluisterd. Ik in ieder geval heel veel in die tijd. En zo kreeg ik mijn passie voor radio maken. E-Life dus zometeen in deze mooie Blend Top 1000. Eerst een vooruitblik op al deze zonnige dagen die eraan komen. Je zou het niet zeggen met die regen van vandaag. Maar het gaat echt ooit weer zomer worden. Dit is Lonjo met Summer of Love.
1: Nummer 788.

0: Stacked with Honors van E-Live op nummer 767 in de Blend Top 1000. Over 4 minuten een grote hit van rapper Mos Def, die tegenwoordig Yesin B heet. En hij is volgende week in Amsterdam. Daarover zometeen meer. Eerst gaan we naar de track Baby van een zangeres die in de 90s de Princess of R&B werd genoemd. Wie is dat ook alweer? Brandy vertelde in een interview over de clip van Baby dat ze werd geïnspireerd door Janet Jackson en Whitney Houston.
1: Baby is like glamour. It's like more of a Janet Jackson, Whitney Houston kind of thing. I mean, it's Whitney in the performing and it's like Janet in the moves and stuff. So it's really on. I mean, you can't miss this video.
0: Al dus Brandy, die nu hoort op 700.

0: Over 4 dagen staat hij in de Paradiso. Mos Def, a.k.a. Yasin B. Hoorde je met Miss Fat Booty. Op 10 mei komt hij samen met Talib Kweli voor het Black Star concert hier. Want zo heten ze als duo. Na het nieuws van 8 uur hoor je een groot hit van Khalees en Pusha T. En welke track Dr. Dre maakte met KRS-One. Zonder dat die er iets voor hoefde te doen. Dat hoor je ook zo meteen. We tellen dan af van de nummers 763 naar nummer 751 in 1 uur tijd. En dat betekent dat het nu tijd is voor 764... in de NPO Blend Top 1000. De beste R&B en hip-hop of all time. Dit zijn Swan, Ginge en producer Perquisite met Get a Grip.
1: Nummer 764. Go.

0: 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Zo gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Cuba. Ja, je luistert naar de top 1000, de NPO Blend top 1000. Met nu een grote hit van Dr. Dre.

0: Het is 8:10 geweest en je hoorde de eerste samenwerking van Khalees en Pusha T samen. Good Stuff op nummer 763 en daarvoor op nummer 762. Een track die Dre maakte voor de comedyfilm Friday. Dr. Dre hoorde je met Keep Their Heads Ringing. En die komt uit 95, het jaar waarin ook Windows kwam met de bekende startknop. Weet je die nog? Die was toen helemaal nieuw. Windows 95 sowieso was helemaal nieuw. 95 was trouwens ook het jaar waarin de eerste PlayStation uitkwam voor alle gamers. En het jaar waarin de telefoons nog een uitschuifbare antenne hadden. Anders kon je niet bellen, had je geen bereik. Leuke feitjes, en je krijgt er meer vandaag. Want dit is de NPO Blend Top 1000, de beste R&B en hip-hop of all time. Hij is samengesteld op basis van jouw stem. En de stemmen zijn geteld. 40% van de hits komt uit de 90's en nog eens 40% uit de zero's. Want sommige muziek is tijdloos, blijkbaar weer. Daar is Nelly het trouwens niet mee eens. Als een DJ hits van nu draait, vindt hij dat zijn classics daar niet per se bij passen. Dus als Nelly in de zaal is, hoef je als DJ niet opeens een Ride With Me voor hem te gaan opzetten of een EI in te mixen om Nelly een favor te doen.
1: If I walk into a club, you know, if the DJ knows I'm in there, I like to send a message. Hey man, listen, thank you.
2: Please.
1: Don't stop rocking the party to have this throwback moment. You know what I'm saying?
2: Right, yeah,
1: like,
2: yeah, yeah.
1: Because you know the party's rocking, everybody's having a good time, and you don't want to, you know, you appreciate the love. I don't want to sound unappreciative. You know, you get a shout out. But I'm competitive too. If I ain't gave you no record for now that's going to keep the party rocking, you know, don't slow it down to be,
2: right.
1: To
2: go we got Nelly up in
1: future
2: here.
1: From March Madness or something, and then you go on the ride with me.
0: Ja, vind je dit ook? Ben je het eens met Nelly? Is sommige muziek tijdloos of soms ook vergane glorie? Wat vind je ervan? Is dit onzin of niet? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Als je daar klikt op NPO Blend, dan kan je ons een berichtje sturen. Ik zie bijvoorbeeld dat Kim zegt... Cuba, you're back! Yes, I am, Kim. Thank you. En vind het extra leuk als je in plaats van een tekstje een voice note stuurt. Dan kunnen we hem hier ook laten horen in de top 1000. In de NPO Blend top 1000 hoor je zo twee artiesten... die deze zomer samen optreden in de arena. Eerst gaan we naar een grote hit van Nelly's eerste album Country Grammar. Want ik laat die quote niet voor niks horen. Zijn platenmaatschappij die gaf aan dat hij maar solo moest gaan en een solo deal moest tekenen. Dus kwam er eerst een album van Nelly en pas later een album van zijn groep The Saint Lunatics. Maar hij liet zijn groep niet in de steek. En daarom hoor je The Saint Lunatics ook op deze grote hit van Nelly. Dit is EI.
3: Nummer 700.

0: Ja, ik kan me dus niet voorstellen dat deze twee alleen maar los van elkaar gaan optreden. Als op dezelfde avonden optreden in de arena. Kan toch niet? Bruno Mars en Anderson .Paak vormen samen Silk Sonic. Het duo staat op 760 in de NPO Blend Top 1000. En begin juli komen ze naar de hoofdstad, naar Amsterdam, voor 4 concerten. Wat zeg je? 4! Het is wel de romantic tour van Bruno Mars, maar Anderson .Paak doet zijn voorprogramma. Dus dan zingen ze ook samen, toch? Ik denk van wel. Ik ben Cuba trouwens en dit is dag 3 van deze mooie hitlijst. Op vrijdag hoor je van Shai wie er op nummer 1 staat. Maar deze hele week dus de beste R&B en hip-hop of all time in de Blend Top 1000. Je hoort zo de vrienden Eric Sermon en Redman, die ooit bij elkaar logeerden toen ze nog geen geld hadden. En nu de samenwerking van Al Warner en J. Cole. Die kwam niet per ongeluk tot stand. Daar was een reden voor.
1: I met Cole in college, and he was friends with my homegirl. So he came through. We would have like these parties on campus. Then I'm walking into the Sony building one day, a couple years later, and I'm like, hey, what are you doing here? He's like, what are you doing here? I was like, I'm signed to RCA. He's like, me too. I was like, we should do something. And I got him at the right time. And that verse he put is so iconic. Oh my God, it's so epic.
2: Number 7.

0: Ooit waren ze huisgenoten om zo geld te besparen. En als je naar MTV Cribs kijkt, met name naar de aflevering van Redman, dan zie je dat hij nog steeds logiers heeft. Zijn neef bijvoorbeeld, die slaapt op de bank en soms zelfs op de vloer. En die man die gaat nooit weg, dus Redman heeft altijd mensen over de vloer. React van Eric Sermon en The Funk Dr. Spock, zoals Redman ook wel wordt genoemd, die staat op 758 in de NPO Blend Top 1000. De beste R&B en hiphop of all time. Dankjewel voor het stemmen. En Redman die komt volgende week, hij staat op zondag 10 mei op het Rotterdam Hip Hop Festival. Dat is in de Masilo. Ook Lloyd Banks gaat daar optreden en M.O.P. is erbij. We hebben er laatste kaartjes voor weggegeven op NPO Blend. Ik ben Cuba trouwens en in de andere weken van het jaar hoor je me samen met Jasmine en Veronica in de Morning Show. Dat is van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur 's ochtends. En Jasmine is er dus vanaf maandag weer bij. Ik heb er zin in, want ik heb er al een tijdje niet gezien. Ik ben even weg geweest, even op vakantie geweest. Maar ze heeft wel berichtjes voor me ingesproken. Ze heeft het hier over de nummer 757 in de Blend Top 1000 van dit jaar.
1: Wie was niet verliefd op Tupac? En welke man of jongen kopieerde hem niet? Ik heb in ieder geval neefjes gehad die allemaal een zakdoek op hun hoofd hadden en op een gegeven moment ook een neusbel toch wel cool vonden. Casey en Jojo heb ik nog gezien in de formatie Jodeci en ik werd uit het publiek getrokken omdat ik flauw viel. Helemaal niet leuk, maar wat wel tof was, was toen ik eruit getrokken werd, Casey mij een high five gaf. Tupac featuring Casey en Jojo met How Do You Want.

0: 756 in de Blend Top 1000. Vorig jaar verkocht ze stadions uit met haar Cowboy Carter Tour. En dit jaar verschijnt haar nieuwe album Act 3. Dat zou deze maand al gebeuren, maar de release is toch uitgesteld. Dat is dan wel weer jammer.
1: Nummer 755.
0: Welk leuk nieuws van de First Lady of the Rough Riders, Eve. Die komt op 4 november naar de Melkweg. En je hoort haar nu in de NPO Blend Top 1000 samen met Alicia Keys op Gangsta Lovin'.

0: snel weer naar rood. Greenlight van John Legend en Andre 3000. Op 754 in de Blend op 1000. En ik heb wel iets grappigs met de volgende plaat. Het is de enige videoclip in deze lijst waarin ik te zien ben. Ja, echt waar. Non-stop van The Party Squad en Brainpower.
1: Nummer 700.

geproduceerd door Rich Harrison, die ook Crazy in Love maakte voor Beyoncé. Zangeres Emery hoorde je met Talking to Me. En daarmee is het alweer bijna 9 uur geworden. Straks hits van Usher, Wyclef en Busta Rhymes. En nu een band die in juli optreedt bij het North Sea Jazz Festival. The Roots for

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: We staan met heet water te spuiten en met worstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
0: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouden en Den Haag rijden tot zeker 10:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, hou het luchtgaatje vrij.
0: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cuba. In de NPO Blend Top 1000 hoor je nog 14 uur wat er gebeurt als je Busta Rhymes combineert met de tv-serie Knight Rider. Eerst Heavy D and the Boys met We Got Our Own Thing.
4: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend Top 1000. Nummer 748.

0: nou mensen zijn geweest die spontaan 911 gingen bellen omdat Wyclef zong Someone Please Call 911? Ik hoop het niet, want het is natuurlijk de Amerikaanse tegenhanger van 112. Wyclef Jean en Mary J. Blige hoorde je de Queen of Hip Hop Soul op 911. De eerste samenwerking van deze twee. Later brachten ze nog meer muziek uit. 911 staat op nummer 749 en daarvoor 750 Heavy D and the Boys met We Got Our Own Thing. Goedemorgen, ik ben Cuba, terug van vakantie. Bedankt voor alle berichtjes trouwens. Ik zie dat Brian een berichtje stuurt en Said ook. Ja, ik ben er weer. En normaliter hoor je me in de morningshow op NPO Blend. Maar deze week is alles anders. Want dit is dag 3 alweer van de Blend Top 1000. De beste R&B en hiphop of all time. Zaterdag deed mijn collega Serginho de aftrap. En vrijdag hoor je dus van Shai wie er op nummer 1 staat. En kan je echt niet wachten? Ga dan naar npoblend.nl. Want daar staat de hele lijst al. Behalve de top 10, die houden we nog even geheim. Ook geheim is voor wie Usher My Way zingt. Hij was pas 18 en naar verluid wilde hij vooral laten weten dat niemand het doet zoals hij. De titel kaapte die van Frank Sinatra. En My Way hoor je over 4 minuten. Na deze hit voor alle fans van Knight Rider. Met David Hasselhoff en de pratende auto Kit in de hoofdrol. Ken je hem nog? Hello Michael, hello Kit. Hij praatte door zijn horloge met zijn auto destijds. De muziek van die tv-serie van Knight Rider dus gebruikte Busta Rhymes voor de remix van Turn It Up.
1: Nummer 748.

0: die toenmalige vriend naar een concert van hem geweest in Liverpool. Ik zat front row. Hij wilde mij uitkiezen. En uiteindelijk werd het meisje achter mij. Oh well, it's all good. Usher met My Way.
1: Nummer 747.

Jij toen je 18 was. Ik was vooral aan het gamen. Je luistert naar de NPO Blend Top 1000. De beste R&B en hip-hop of all time. En tot en met vrijdag kon je erop stemmen. En de stemmen zijn geteld. Er is echt een fantastische lijst uitgekomen. Grappig feitje. De meeste tracks in de top 1000 van dit jaar komen uit 1996. Maar liefst 69 plekken in de top 1000 van dit jaar. En dat was ook een mooi jaar, 1996. Je kon toen nog kijken op tv naar nieuwe afleveringen van The Fresh Prince of Bel-Air. Nieuwe afleveringen met Will Smith in de hoofdrol. Weet je nog, The Fresh Prince of Bel-Air met Will, Uncle Phil, Aunt Viv, Jeffrey the Butler. Ja, en in die serie had Will Smith ook een nichtje, Ashley Banks. En die werd gespeeld door Tatjana Ali, die nu hoort in de NPO Blend Top 1000 met Daydreamin'. Hij staat op nummer 746.

0: Drie jaar na de lancering ging je viraal op TikTok. Nou ja, een versnelde versie dan, met een TikTok-dansje erbij. Chris Brown hoorde je met Under the Influence van de deluxe versie van het album Indigo. Het was toen 2019. En er staan niet heel veel platen uit die tijd in deze NPO Blend Top 1000 van het jaar. We vroegen je wat je de beste R&B en hiphop vindt. En 15% van de stemmen ging naar platen uit de 10s en 20s. Maar de meeste hits in deze top 1000 komen uit de 90s en zero's. Dat is allebei 40%, dus lekker veel. Zo zie je maar, goede muziek is net als onkruid, die vergaat gewoon niet. Uit de 90s komt ook de grote New Jack Swing hit van High Five, die ik zo voor je mag draaien. I Like The Way komt eraan, maar eerst een samenwerking die van korte duur was. 50 Cent had het al snel gehad met Lil' Kim. En daarom kwam hij niet opdagen voor de videoclip, ondanks het feit dat hij de tekst had geschreven.
1: Nummer 744.
0: The Magic.

0: geproduceerd door Teddy Riley, die we ook kennen van Blackstreet and Guy. High Five! De groep uit het zuiden van de Verenigde Staten hoorde je met I Like The Way, oftewel The Kissing Game. De allergrootste New Jack Swing hit van High Five. Hij staat op nummer 743 in de NPO Blend Top 1000 van 2026. En die hoor je tot en met vrijdag op je favoriete radiozender. Ik ben Cuba en als je kijkt op Instagram bij NPO Blend of Cuba MC, dan zie je dat ik op R&B-zanger Mario heb gestemd. Want ja, alle stemmen gelden, dus die van mij ook. Mario was in de Zeros, oftewel de 2000s, een belangrijke speler in de R&B-scene. En volgens hem had dat vooral te maken met geluk.
1: You know what's funny about that?
2: Yes.
1: I feel like that period of R&B was kind of like a rebirth for R&B. It's really hard to follow the 90s.
2: Yeah.
1: It's really hard to follow the 90s, so I was blessed to just come in at a time where I feel like R&B still had like a ways to go to be discovered. Like new subgenres of R&B started to be created after the 2000s, early 2000s, you know? So to be on top of that part of it is amazing because those are the records that I still tour from.
2: Yes!
1: New records, yeah.
0: Een artiest waarop ik dus zelf ook heb gestemd. Onze stemlijstjes zie je op de Instagram-account NPO Blend. Mario op nummer 742 in de top 1000 met

0: rijmen we ook veel. Love, Sex, Magic. De eerste samenwerking van Ciara en Justin Timberlake. Het was eerst een demo van Justin Timberlake in zijn eentje. Maar uiteindelijk belandde hij op het album Fantasy Ride. Het derde album van Ciara uit 2009. In de NPO Blend Top 1000 halen we ook een beetje mooie herinneringen op. Soms hebben we het over sneken op een Nokia-telefoon. Soms over leuke schoolfeestjes. Soms over je allereerste concerten. Maar vaak ook over de liefde. En nou heb ik een vraag voor je. Heb jij wel eens een gedichtje geschreven voor iemand die je leuk vindt of vond? Ja? En is het wat geworden? Of spreek je diegene nooit meer? Ben benieuwd, je kan het altijd insturen via de NPO Luister-app. De Mac Band hoor je zo meteen met Roses Are Red. En dat is natuurlijk zo'n lief gedichtje van vroeger. In het Nederlands is het rozen zijn rood, violen zijn blauw, suiker is zoet en ik hou van jou. Hoe het in het Engels klinkt, dat hoor je over 4 minuten van de Mac Band zelf. Eerst een groep waarvoor Tupac optrad als danser. Ja, echt niet als rapper, maar als danser. Bij al hun concerten, totdat hij zelf doorbrak. Digital Underground met de Humpty Dance van voorman Chuck G als Humpty Hump.
1: Nummer 740.

0: Marathon op NPO Blend. Leuk dat je luistert. Het is alweer 8:10. En dat betekent dat het stokje zo meteen wordt doorgegeven aan niemand minder dan Jamie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Good morning. Wat leuk je weer te zien.
1: Ja, welkom terug.
0: Heb je er zin in? Tot 1000?
1: Sowieso. Het is de leukste week van het jaar.
0: Wel, hè?
1: Ja, want weet je, hoe langer je luistert, hoe beter de tracks worden. Dat is echt zo. Dus je gaat allemaal vergeten pareltjes horen en denken, oh ja, deze hebben we ook nog. Van die eendagsvliegen tot gewoon de grote hits van de artiesten.
0: Ja.
1: Ja, en alle herinneringen die daarbij horen, ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ik had het net over of mensen wel eens een gedichtje hadden geschreven voor hun geliefde.
1: Ja.
0: En misschien ook wel op de middelbare school of tijdens het studie. Ik zie dat Sietje daar een berichtje over heeft gestuurd. Die zegt, ja, inderdaad, op de middelbare school. Jij wel eens een gedichtje geschreven voor iemand die klein was, jonger was?
1: Ongetwijfeld. Een keer als je dan zo'n moederdagcadeautje moest maken of zo.
0: Oh ja, maar ik moest eraan denken vanwege de Macband met Roses Are Red.
1: Ja, prachtig.
0: Rozen zijn rood.
1: Ben jij een beetje een romanticus?
0: Ja, zo nu en dan wel.
1: Ja? Ja. Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, bijvoorbeeld op Valentijnsdag had ik toen Beyoncé kaartjes gekocht voor mijn ex, maar destijds vriendin.
1: Ja.
0: En daar had ik mooie hartjes bij geknipt en zo. En een gedichtje bij.
1: En dan sta jij daar vervolgens te zwijmelen bij Beyoncé. Dat is dan wel weer... Ja. Je moet er zelf ook wat aan hebben.
0: Zeker. Hey, succes alvast. Wat ga je allemaal draaien?
1: Ja, ik heb de doorbraakhit van Eric Bellinger zometeen. We gooien natuurlijk veel Janet en Michael. Want dat zijn een beetje de hofleveranciers van de lijst dit jaar. Ja, alles komt gewoon voorbij. Laat het lekker op je afkomen. En tune vooral in via de NPO Luisterapp. Even leuk om te weten waar je zit.
0: Nice. We gaan nog naar een dame die opeens optrad op Koningsdag op het podium van Patta en Radio Radio. Grote verrassing was ze daar. Erykah Badu en Common met Love of My Life. Veel luisterplezier.
2: Nummer 738.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Good morning,
2: Jamie.
1: Dat Kanye West af en toe even goed de pan uitflipt, dat is geen nieuws, hè? Maar soms is het ook terecht. Hij betaalde in 2005 $1 miljoen om de videoclip voor de volgende tune te maken, maar won daar geen MTV Award voor beste video mee. Belachelijk! Gelukkig wel een mooi plekje in deze lijst. 737 is voor Touch the Sky.

0: van het klassement. Op een gedeelde eerste plek met Michael Jackson en zijn zus als het om het aantal noteringen in de lijst gaat. Dit was er een van de 17 met SWV samen. Missy Elliott en Can We.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Oh, Can We Do This Forever? Wat is dit lekker zeg. Het is dag 3 in de lijst met de beste R&B en hip-hop of all time. De soundtrack van jouw leven. En daarom zeg ik bedankt voor het stemmen. Mijn naam is Jamie, goedemorgen. Ook vandaag gaan we van The Roots tot The Box en van Mariah tot MSN. Het is de eerste werkdag van de week, een paar regenachtige dagen achter de rug. En misschien zit je nu gewoon weer op kantoor of in je hoogwerker lekker naar de radio te luisteren. Ja, op dit soort momenten besef ik altijd, weet je, wat er ook aan de hand is in de wereld. Hoe erg je het oneens kan zijn met iemand. Muziek is er gewoon altijd. Het biedt troost, het geeft kracht. Het neemt je mee terug naar dat ene speciale moment in je leven. En als je zo'n moment even met me wilt delen of even wil laten weten hoe je zit te genieten, pak dan de NPO Luister-app erbij en stuur even een voice memo. Dat zou ik leuk vinden. Hoor je jezelf zo meteen terug in de feestweek die de NPO Blend Top 1000 heeft. De NPO Luister-app heb je nodig. Dan hoor je de komende minuten een van de vele muzikale liefdesbabies die Jay-Z en Beyoncé samen maakten. Misschien wel hun leukste. En als je geblest bent met een big booty, maak dan alvast even wat ruimte, oké? Ga je nodig hebben zometeen. Eerst nummer 735, de doorbraakhit van Eric Bellinger. Dit is I Don't Want Her.

0: lastig. Zou Janet Jackson Donald Trump nou dankbaar zijn of niet? In 2016 was Trump aan het debatteren met Hillary Clinton en toen gebeurde dit.
1: But what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund.
0: Oh, classic Donald, such a nasty woman. Het zorgde ervoor dat de streamingcijfers van deze track uit 1986 ineens door het dak schoten. Treurige aanleiding, maar hey, daar voel je weinig van als je de Spotify-afschriften binnenkrijgt, denk ik. Nummer 734 in de Blend Top 1000, Janet Jackson en Nasty. Maar natuurlijk ook haar grote broer voor je klaar staat zometeen. Eerst tijd voor het prachtige Back and Forth. Hier is Aaliyah.
2: Blend Top 1000. Blend. Nummer 733.

0: boyfriend.
1: Yes, Beyoncé, I love it. Dat stuurt Alyssa via de NPO Luister-app. Ja, ik ben met je hoor, Alyssa. Hoe meer Queen Bee, hoe beter. En ze doet het best aardig, hè, met 11 plekjes in de lijst. En nog 9 als onderdeel van Destiny's Child. Eigenlijk is zij gewoon de queen, maar dat wisten we al. Met Jay-Z, Bonnie en Clyde op 732 in de blend tot 1000. Hey, ga je lekker? Ik ook, graag van je via de NPO Luister-app. Terwijl je geniet van Eve. En eerst Michael Jackson, daar is die hoor. Baby.

0: Oh ja.
1: Kijk, dan breng je een track uit over dikke derrières. En dan word je gekokblokt door Whitney Houston. Nou, tenminste. Als het om de grootste hit van 1992 gaat. Die had Sir Mix-a-Lot bijna op zijn naam gezet met deze Baby Got Back. Als tante Whitney er niet was geweest met I Will Always Love You. Ja, weet je, een grote contrast kun je bijna niet hebben. Daar kun je ook niet van winnen natuurlijk. Maar het zegt wel veel over die tijd natuurlijk, hè. Je bent bij NPO Blend, waar we de herinneringen ophalen deze week. Goed dat je erbij bent. Thanks voor het stemmen op de lijst met de beste R&B en hip-hop aller tijden. Weet je, en als je nou niet gestemd hebt, ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oh shit, staan mijn favorietjes er wel in? Nee, je kan echt heel blij zijn met de muzieksmaak van je medeluisteraars, want het is een lijst geworden om je vingers bij af te likken. Ja, echt geweldig. Even een klein quizvraagje. Met welke track brak Akon door in 2004? Het antwoord krijg je zo.

afgelopen week was er wat gedoe rondom Gerard Joling. Ja. Wat heeft dit verhaal met Ekan te maken? Let op, Gerard Joling die kreeg een biertje naar zijn hoofd tijdens een optreden. Heb je misschien wel voorbij zien komen. En hij heeft toen die gast het podium opgeroepen om vervolgens ook even een biertje in zijn gezicht te gooien. En ja, ook nog iets dat op een klap moest lijken of zo. Prima. Maar ken je die video nog van Ekan uit 2007? Die stond ergens op te treden in New York en die kreeg ook iets naar zijn hoofd geslingerd. Een flesje water was het, geloof ik. En die riep ook die gast het podium op om hem vervolgens beet te pakken, boven zijn hoofd te hijsen en hem zo het publiek in te gooien. Dat kun je, ja. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Heeft hij ook echt wel veel gezeik mee gehad. Een dikke boete, taakstraf, weet ik veel wat allemaal. Ja, dan kun je dat beter bij Gerard Joling doen, inderdaad. Dit was wel even lekker, hè? De doorbraakhit van Ekan, Locked Up. Het is de Blend Top 1000, 10:45. Op deze maandag, goed dat je luistert. Juja Moses coming up. En ja, ook dit is inmiddels de soundtrack van een hele

0: autorit voor de boeg. Maar dit maakt het echt een stuk minder erg, deze lijst. Wat een heerlijke muziek. Ga zo door. Doei!
1: Ja, dit is de energy die we nodig hebben. Thanks voor het luisteren, Esther. Als jij ook in de auto zit of kantoor, laat even van je horen via de NPO Luister-app. Gaan wij door met aftellen. De locatie van Khalid op 725 in de lijst.

lekker op maandag een beetje vooruitkijken naar het weekend. Saturday in de Blend Top 1000. Ja, dit zijn van die tracks die je dan als een soort vergeten pareltjes zou kunnen klassificeren. Maar bij Blend niet, want hij is gewoon de lijst ingestemd. Dit jaar dankjewel daarvoor, nummer 724. We gaan zo meteen weer verder met onder andere deze.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegens. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe ronde.
2: Jamie.
1: Het was een van de slechtste superheldenfilms ooit. Catwoman uit 2004 krijgt een 3,5. Maar de soundtrack was amazing. Mystique,

0: als je luistert. Het was voor die tijd wel echt een gigantische release. De remix met Biggie, LL Cool J en Basta op Flavor in Je Eer van Craig Mack 1994.
1: Blend. Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Ja! Sowieso zijn de 90's goed vertegenwoordigd in de lijst dit jaar. 40% van alle parels die je deze week voorbij hoort komen uit dat legendarische decennium die... Daar heb jij de lijst in gestemd. En als je nou benieuwd bent wat er nog te wachten staat, wat je kunt verwachten de komende dagen, de komende uren, ja, dan kun je via npoblend.nl de hele lijst vinden. Kun je een beetje meekijken, een beetje meelezen. Kijken of het gelukt is om jouw favoriete, ja, misschien een hoog plekje in de lijst te krijgen dit jaar. Alleen de top 10 die houden we nog even geheim. Hè. Daarvoor moet je vrijdagmiddag vanaf 4 uur naar Shy luisteren. Zometeen een hele bijzondere track, want deze vrouw schreef geschiedenis door als eerste witte artiest ooit op nummer 1 te komen in de Amerikaanse Hot Black Singles Chart. Dat is een hitlijst die we vandaag de dag beter kennen als de Billboard R&B Chart. Ja, en volgens mij is dat ook het bewijs dat, ja, je kleur of je afkomst niet zo heel veel uitmaakt om mensen te kunnen raken met je muziek. En als je benieuwd bent om welke track het gaat, blijf dan nog even hangen bij je nieuwe favoriete radiozender. Dit is NPO Blend met nu nummer 721.

No Better. Dit jaar op nummer 720 in de Blend Top 1000. Hey, ga je lekker? Nou, ik doe zo weer even een rondje met berichtjes. Dus misschien zit je nu met collega's, zit je met je kleinzoon of lekker solo te genieten van deze lijst. De soundtrack van je leven. Ja, ik zou zeggen, een berichtje is echt zo gestuurd. Sowieso goed om de NPO Luisterapp even op je telefoon te zetten. Dan kun je altijd overal naar Blend luisteren. Fragmenten checken, mixes terugluisteren. Het laatste nieuws en dus ook gratis berichtjes deze kant op sturen. En als je even een audioberichtje inspreekt, dan hoor je jezelf zometeen gewoon terug op de radio. Hoe vet is dat? De NPO Luisterapp heb je daarvoor nodig. Er waren dus echt mensen in 1989 die naar een concert van Lisa Stansfield gingen. Of haar voor het eerst op tv zagen en ja, echt in de veronderstelling waren dat ze een zwarte Amerikaanse zangeres zouden treffen. En volgens mij is dat echt een prachtig compliment, toch? Want hey, dat betekent dat ze gewoon heel soulful klinkt. Maar hey, weet je, ze is nog witter dan Michael Jackson in zijn laatste dagen. Komt gewoon uit Engeland.

Ja, wat je ook meemaakt in je leven, hè, of dat nou je eerste gebroken hart is, het verliezen van iemand, promotie maken, kinderen krijgen. Het zijn deze artiesten, hè, die er altijd bij zijn geweest. Ik kan niet ontkennen dat de muziek van Nio aanstond in de slaapkamer toen mijn vrouw en ik ons eerste kindje aan het verwekken waren. Nee. Ja, nee, ik ontken het graag hoor, dat we hem naar Nio hebben vernoemd. Maar goed, hij heet ook Nio, dus dat wordt een lastig verhaal, denk ik. Goed, So Sick, nummer 718 in de Blend Top 1000. Waar je twee weken terug trouwens nog kaarten kon winnen voor het concert dat hij over een paar weken geeft in de Ziggo Dome met Akon samen. Heel veel plezier als je die tickets hebt weten te bemachtigen. Hey. Oké, als je ook een keer wil besparen op concerttickets trouwens, zet Blend gelijk even tussen je favorieten, want ook de komende weken gaan we nog strooien met concertkaarten. En daar zitten echt legendarische namen bij, kan ik je verklappen. Hé, hey, we kunnen allemaal wat energie gebruiken. Het is 11:30, dus hé, hey, onderweg naar de eerste lunch van de week. Wat zullen we doen? Nou, niet dat ik het voor het zeggen heb hoor, de lijst staat vast, maar een beetje UK Garage coming up. Beetje disco doen, lekker. Oké, eerst nummer 717 in de lijst en is een pak. Kendrick Lamar.

soundtrack van je leven, de Blend Top 1000. Georgia Smith, The Way I Love You op nummer 716. Zij staat 3 keer in de lijst. En Shy, die draait vanavond tussen 6 en 7 haar hoogste notering. En dat is wel echt een hele fijne R&B-tune. Want kijk, dit was gewoon ouderwetse UK garage, hè? Gewoon dance. Maar ook dat is deze lijst. 90% R&B en hiphop. Maar weet je, je ontkomt er niet aan dat als je teruggaat naar de dansvloer, naar de blockparties, naar de huisfeestjes, dat daar ook house, pop, soul en disco gedraaid werd. En ook daar is op gestemd met de legendarische Quincy Jones achter de knoppen, die George Benson eigenlijk verplaatst.

0: krijg hier een hele mooie stelling. Mag jouw vrouw, ja, naar Jamie de Ruiter luisteren bij de Blend Top 1000? Wat is dat voor een vraag, man? Tuurlijk, iedereen luistert dat, toch?
1: De beste R&B en hiphop of all time. De NPO Blend Top 1000. 714.

als je jong was in de Zero's, dan ben je echt wel opgegroeid met de muziek van The Opposites, toch? Dat zegt ook Dave, die op Hey DJ stemde. Hij zag ze ooit op Lowlands live. En dat is nog altijd de beste live.

Vredenburg in Utrecht zag ik. Maar het is wel hartstikke uitverkocht allemaal. Het is ongelooflijk. Als je de kans krijgt om Willem en Big Tool samen ooit nog live te zien, dan ja, moet je wel even doen, want die energie is krankzinnig. Nummer 714 in de Blend Top 1000. 11:45. Onderweg naar de lunch.

Monica en Outkast, Gambi Fine in de Blend Top 1000. De lijst die afgelopen zaterdag begonnen is en nog doorgaat tot komende vrijdag. En als je nou benieuwd bent welke tracks er nog aankomen de komende minuten, de komende dagen en of jouw favorieten erbij staan, check dan even nploblend.nl. Daar vind je de hele lijst, behalve de top 10. Die houden we nog even geheim. Nu 711, Fabulous en Tamia.

0: dat waren toch echt eerder, 3 jaar eerder zelfs, Watch Out Now. In de Blend op 1000 op nummer 710, waar je zometeen onder andere deze voorbij gaat horen komen. Oh ja, Mariah Carey, Obsessed. Weet je nog over wie het ging? Tenminste, vermoedelijk. Antwoord op die vraag krijg je zometeen. Ook deze komt eraan. Oh, Guy, Groove Me voor de New Jack Swing liefhebbers. Ook lekker. Total Touch, zometeen.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf, onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, eet smakelijk.
1: Jamie.
0: Ja, we zetten de beste muziek van deze planeet voor je op een rijtje deze week. Ben je klaar voor een nieuwe ronde? Nog meer big tunes. Get ready, Mason Blackstreet, 709.
1: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend top 1000.
3: See, the difference with me when I do it.

0: rijtje. Drake versus Kendrick, Tupac versus Biggie en Gordon versus Gerard Joling.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Heb je ook Mariah Carey versus Eminem? Wat is daar nou ooit misgegaan? Nou, Eminem zou ooit beweerd hebben dat hij iets met Mariah gehad zou hebben. En ja, dat heeft zij altijd ontkend. Publiekelijk. En dat zag Eminem dan weer als een soort diss. En ja, rappers laten zich niet graag dissen natuurlijk. Dus die begon ook in zijn muziek dingen over haar te zeggen. Toen kwam Mariah met deze Obsessed in 2009. Waar je de videoclip misschien nog wel van kan herinneren. Ze had een dubbelrol, hè. De prachtige vrouw die ze is. En anderzijds een stoppelbaardje, een wijde broek met een petje. Een soort Eminem, hè, die haar dan zou stalken. Brengt je weer even helemaal terug naar de periode dat je de box moest sms'en om je favoriete videoclip aan te vragen, toch? Nummer 708 in de Blend Top 1000. Hey, ga je lekker? Ja, we zijn druk bezig geweest met het tellen van de stemmen. En dit is het resultaat. Een lijst vol nostalgie, of je nou 60 of 16 bent. Dit is de plek waar je wil zijn deze week. En daarna hopelijk nog steeds. Want ja, Blend is een beetje de enige radiozender in Nederland die ja, de muziek draait waar jij mee opgegroeid bent. Ook als je aan het genieten bent, dan ben je meer dan welkom om een berichtje deze kant op te sturen. Dat kan gratis via de NPO Luister-app. Helemaal leuk als je wat inspreekt. Dan hoor je jezelf zometeen terug hier op de radio. De NPO Luister-app, dat is de plek waar je moet zijn. Gaan we snel verder met aftellen. Het is de hoogste notering van E-Life zometeen. En als je zin hebt in wat energie, dan gooien we ook nog even een goede Nederlandse house classic jouw kant op. Eerst tijd voor Guy, Groove Me, nummer 707. Groove Me.

Jay-Z Live, I Wonder Why, nummer 706 in de blend op 1000. En als ik zeg The King of Pop, dan weet jij dat ik Michael Jackson bedoel. En als ik zeg The Queen of Hip Hop Soul, dan gaat het om Mary J. Blige. En zo staan er heel veel koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen in de blend op 1000. Maar de titel The Princess of Crunk, dat vind ik wel een twijfelachtige, ja. Crunk is een soort samentrekking, hoe zeg je dat? Van crazy and drunk to crank up, weet je wel. Klinkt niet heel positief, maar dat is het wel. Het gaat om de energie in de muziek, hè. Het is zeg maar geschikt voor in de club. Lil Jon is daar een goed voorbeeld van. Die wordt ook wel de King of Crunk genoemd. En ja, dan begrijp ik nog steeds niet helemaal dat zij de Princess of Crunk genoemd wordt. Met die zijdezachte stem. Maar goed, met 50 Cent samen gaat het om Sierra, nummer 705.

Deze doet me helemaal denken aan mijn eerste auto, een Opel Corsa. De eerste auto die je kocht na maandenlang in de supermarkt werken. Dat is de motivatie van Quincy, die op Shaheem en Could It Be stemde. Ja, memories van Quincy. Had je ook zo'n frontje op je radio die je er altijd uit moest halen? Of in je dashboardkastje moest doen, weet je wel? Ik heb geen idee of iedereen dat deed. Ik woon in Rotterdam-Zuid, ik moest wel. Het zijn dit soort herinneringen die we ophalen deze week in de Blend Top 1000. Met Alicia Keys,

0: van de 10 tracks van Alicia Keys in de Blend op 1000. Karma op 702. Sowieso even een shout-out naar de vrouwen. De vrouwen die luisteren, de vrouwen die gestemd hebben en de vrouwen die de lijst hebben gehaald dit jaar. Want volgens onze penningmeester Henry bestaat de Blend op 1000 voor maar liefst 45% uit vrouwen. Ja, en dat zijn baanbrekende getallen voor een R&B en hiphoplijst, kan ik je vertellen. Hey, en als je het aantal bitches in de mannelijke tracks meetelt, dan weet je helemaal niet wat je meemaakt. We love our women, ja. En ik had het net even over de Princess of Crunk, hè? Maar de King of Begging bestaat ook. Jeetje, ja. Keith Sweat, die gaat echt recht op zijn doel af in de tune die je zometeen gaat horen. En we breken door die magische grens van 300 nummers heen. De top 700 wordt geopend door Total Touch zometeen. Is tijd voor nummer 701. Maya en Jay-Z, Best of Me is hier.
1: I'm focused, man. Tell Stout to holler at me, man.

0: werd allemaal van die ontzettend zwoele, sexy bedroom music van hem. Maar hij was ook een van de mannen die New Jack Swing op de kaart wist te zetten met Teddy Riley als producer samen. 1987, een van de eerste tracks die in de Amerikaanse hitlijsten terechtkwam als het gaat om New Jack Swing. I Don't Wonder, ook in deze hitlijst, is de Blend Top 1698. Waar je zometeen Miss Dynamite voorbij hoort komen. Miss Dynamite. Sorry, zou ik me niet meer doen. En Justin Timberlake nu, Like I Love You is here.
1: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me.
2: 697.
1: You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4e gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

gebeuren vandaag. 1. Je gaat aan dingen denken waar je misschien echt al jaren niet aan hebt gedacht. Je grootste heartbreak, die ene wilde nacht. Misschien is er wel een zomer waar niemand echt weet wat er is gebeurd. En als het zo is, dan hoop ik dat je dat met mij wilt delen in de NPO Luister-app. Kunnen we er even samen van genieten. En hey, de kans is groot, ik heb ook naar die muziek zitten luisteren, dat ik exact hetzelfde heb gedaan als jij. En daarom weet ik zeker dat jij herinneringen hebt aan de man die er nu aankomt. Ik kan in ieder geval niet aan hem denken zonder mijn lippen te likken. En waarom dat is, dat laat ik even in het midden. Op nummer 693, heel

0: De NPO Blend Top 1000. De beste classic R&B, hip-hop en soul die er ooit is gemaakt en helemaal samengesteld door jou. Dus dank je wel voor het stemmen. Ja, nu het internet in je broekzak zit, voelde het natuurlijk als een eeuwigheid geleden dat je vroeger alleen kon surfen op het net als je thuis een computer had en iemand eindelijk dan van die telefoonlijn afging. Ja, eind jaren 90 bestond het internet nog maar net. En toen kwam er een vrouw en die bracht voor haar eerste clip uit. En ze dacht, weet je wat, ik wil iets iconisch doen. Ze ging samenwerken met een guy en die dacht, we gaan haar voor een webcam plaatsen. Kan heel de wereld naar haar kijken. En het was echt iconisch voor die tijd. Later kwamen we erachter dat de man die het idee bedacht sowieso een fetish leed te hebben voor het filmen van meer dingen. En ook babyolie trouwens. Maar goed, dat is niet waarom zij het volgende liedje over hem schreef. Ik ga hem zo voor je draaien. Eerst even al je frustratie eruit gooien. Nummer 691 in de NPO Blend Top 1000.
1: Go ahead, man.
0: Arrested Development, Mr. Wendell.

0: Jennifer Lopez. Ja, het was natuurlijk de tijd dat iedereen weer zo skinny wilde zijn. Maar dankzij Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing uit 2001... werden ronde en grote billen eindelijk weer een beetje sexy gevonden. Het was de opvolger van If You Had My Love. Kwam een paar jaar eerder uit, nadat haar relatie met Diddy uit was. En het was ook gelijk een boodschap aan hem. Nou, je kan al die misstappen die je hebt gedaan niet goedmaken met dure cadeaus die je me altijd hebt gegeven. Dat is trouwens niet de enige relatie die daardoor stuk liep. Ik weet niet of je acteur Sterling K. Brown kent. Hij zat in This Is Us en The People vs. O.J. Het kostte hem ook bijna zijn relatie en dat vertelde hij ooit op televisie.
1: I was dating my girlfriend and I was watching the video. And I'm a fan. She's got a figure. And I was like, and my girlfriend was watching me watch. And I was like, I don't wanna have a reaction. Because I know she's a young woman. Nobody wants it.
2: Yeah.
1: So in not having a reaction, I was just like watching the video. And so because she was watching me, my eyes started to water. And she goes, you crying over the J-Lo video?
3: Oh no.
1: And I said, I'm not crying, my eyes are watering because I know you have an expectation of me. And I just wanna enjoy the video. And she left.

in thuis hoorden. Mijn naam is Hiana. Tof dat wij deze muzikale trip down memory lane samen kunnen maken. Iedere maandag tot en met donderdag zit ik hier sowieso van 1 tot 4... in het laatste deel van je werkdag. En ik ben wel benieuwd, ben je nieuw hier bij Blend? Het kan natuurlijk ook zijn dat je een van de day ones bent. Ik noem hem Wilma, die staat op met Blend en die gaat slapen met Blend. Ik weet dat we op dit moment ook worden uitgelicht in de NPO Luister-app. Daar kan je natuurlijk...

maakt. Dus ik ben wel benieuwd. Als je de app al heeft gedownload, maak even een accountje aan en stuur ons een bericht. Ik ben benieuwd op welke track jij zit te wachten. Ik zie hier natuurlijk alle tracks staan. En dan kan ik even kijken of die er zo aankomt. Wie je zo meteen sowieso hoort, zijn de mannen van De La Soul. En hoe ze jou ervan wisten te overtuigen dat ze toch echt geen hippies waren. En dus ook geen hippie rap maakten. Maar eerst even een appje van Janice die binnenkomt. Ze zegt, hey, Omarion, Entourage. Ja, dat is echt mijn song.

0: De zesde op nummer 686 van al je favoriete tunes. Je luistert naar de NPO Blend op 1000. Het was een hele opvallende collab, deze van Redman en De La Soul. Niet alleen nu, in die tijd eigenlijk ook. Want ja, rap was natuurlijk vooral rauw en stoer. Wat je ook zou verwachten van Redman. En dan had je dus De La Soul, die in die tijd als een bunch of hippies werden gezien. Ik weet niet of je nog de term hippie rap zegt dat je nog wat? Ja, het was een term die zij echt vreselijk vonden, zeggen ze ook hier.
1: We were overseas somewhere and like when the woman kept asking us why we were hippies or something?
2: Yeah, about being hippies.
1: Yeah, and yeah, I remember that interview.

jij Frank Ocean met Lost gestemd. Dank je wel daarvoor. Ja, je hoort het, dit zijn de 1000 beste R&B, hip-hop en soul tracks die er ooit zijn gemaakt en gekozen door jou. De afgelopen weken kon je stemmen via de website nboblend.nl. En onder andere Frank, naamgenoot, Chanel en Eva hebben op Lost gestemd. Ik zit even naar de NPO luisterapp te kijken, want ik krijg allemaal leuke berichten binnen. Hey, Blend, Frank Ocean heb ik gelukkig in 2013 gezien in Nederland. Ik dacht dat hij vaker zou komen, dat viel vies tegen, Eva. Oh ja, het is alweer 2026, hè? Dus dat is zo snel rekenen, 13 jaar terug. Frank die zegt, oh, Frank is een mood, hoort sowieso in de lijst. En ik zie dat Jeroen er ook bij is. Hij zegt, all my favorite tracks playing now. The number one station voor mij sinds eind 2023. Hey, dan ben je er lang bij. Wat leuk dat je nu ook luistert. Ik weet niet, als je zit te luisteren, of jij ooit broke bent geweest. En zo broke dat je dacht, oké, nu moet ik wel echt de baan gaan zoeken, want zo gaat het niet veel langer. De guy die ik nu voor je ga draaien wel, Anderson Paak, die stond op het punt om te stoppen met muziek, omdat het niks opleverde. En toen heeft hij een samenwerking gemaakt met Schoolboy Q, Am I Wrong? En dat werd zo'n gigantische hit, dat hij door kon gaan met zijn grote passie. En ik ben zo blij dat hij dat is blijven doen, want ik ben een van zijn grootste fans. Wilma die luistert, die gaat hem binnenkort ook zien, samen met Bruno Mars. En die gaat stiekem eigenlijk ook voor Anderson Paak, heeft ze mij verteld, wat ik snap. Terwijl Bruno is een amazing artiest. Maar Anderson Paak live zien, achter die drums. Oh my god, wat ik niet zou geven.

0: love classic R&B, hip hop and soul. Blend. Twee uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, gaan we weer.
3: Siana.
2: Je kan geen paraplu meer pakken zonder die aan te denken. En als je die dan openklapt, wat krijg je dan? Juist, No More Rain, Andy Stone.

0: Deze van Angie Stone, niet minder lekker. Op nummer 681 in de Blend Top 1000. No More Rain, Rest in Power. Hey, als ik Scarface zeg, waar denk jij dan aan? Ik merk dat ik ben een filmliefhebber. Ik denk dan gelijk aan die film met Al Pacino. Say hello to my little friend. Maar vandaag gaat het natuurlijk over die iconische hit van Ghetto Boys. My mind is playing tricks on me. Ja, was een iconische track voor de Ghetto Boys. De groep van Scarface, Willie D en Bushwick. En zo te zien is My Mind also playing tricks on me. Maar dat is een grappig verhaal bij de cover van die single. Ik weet niet of je die nog een beetje voor ogen hebt. Want daar staat Bushwick dus op. In het ziekenhuis. In een rolstoel. En dat was uit noodzaak. Want terwijl de fotoshoot gedaan zou worden voor de cd-hoes, werd hij neergeschoten. En hij lag dus in het ziekenhuis en kon er niet bij zijn. Willie D vertelt hier hoe dat ging.
1: We had finished the album. And then Bushwick gets shot. Cliff's like, back to business. Cliff's like, okay, so what are we going to do about the album cover? And I said, well, we can shoot it. He alive? So I went up there and I was like, Bill. Yeah. I said, man, we going to shoot this album cover, man. You down? Bill was like, I don't care.
0: Keihard. Op nummer 680

even. Op wie zou jij dan komen? Is hij tall, dark en handsome? Misschien hou je wel van short kings. In Nederland ben je dat natuurlijk al snel, hè? Dat zijn mannen onder de 1,75 meter. We zijn allemaal, denk ik, wat ouder als we naar Blend aan het luisteren zijn. Dus het kan ook zijn dat je wel misschien van een dad bod houdt. I don't know. Ik merk dat ik zelf van alle markten thuis ben, zolang je maar een beetje grappig bent. Ik vind wel dat je om elkaar moet lachen, toch? Het is een lang leven samen, moet wel leuk blijven. Al moet ik eerlijk bekennen dat een sixpack ook altijd wel leuk is om naar te kijken. Maar de dames van Salt and Pepper die namen genoegen met minder. Die gingen voor Tupac. Die namen hem in de videoclip van What a Man. En dat is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken, maar dat was niet per se omdat ze hem als de ideale man zagen. Maar omdat hij een rol speelde in de film Poetic Justice uit 1993... samen met Whitney Houston. What a Man was daar de soundtrack van. En die hoor je nu in de NPO Blend Top 1000 op nummer 608.

0: Duurt. Die film waar je het net over had is met Janet Jackson en niet met Whitney Houston. Je hebt helemaal gelijk, man. Ik was in de war. Ik zei namelijk dat Poetic Justice met Whitney was, maar ik haal twee dingen door elkaar. Het was dezelfde tijd dat Poetic Justice en The Bodyguard uitkwamen. Die was wel met Whitney. My bad. Ik krijg trouwens ook nog een leuk berichtje binnen van deze guy.
1: Feeling the vibe. Heerlijk. All day long. Anderson .Paak, Janet Jackson, Black Sheep, B.I.G., Give me more.
0: Give me more. Ja, Jeroen, een van onze day one luisteraars. Jordi die heeft gestemd op Mass Appeal van Gangstar. En hij stuurt, ja, vroeger altijd op werk in mijn discgang was ik dus discman, was ik Gangstar aan het pompen. Ik had echt de saaiste baan ever. Hij werkte blijkbaar als beveiliger op een bedrijventerrein. En er gebeurde nooit wat, dus had hij altijd muziek op. Hij zegt, ik had niet al te grote zakken, dus ik kon altijd maar een paar cd's meenemen. Dit was echt mijn favo. Maar dan vraag ik me wel af, waar liet je al die cd's dan? Volgens mij was dit wel in de tijd dat we allemaal cargo broeken hadden. Er zaten natuurlijk echt eindeloos veel zakken aan. Maar goed, voor mij loopt het ook echt voor geen meter. Je hoort hem op 666.

is gemaakt. En we kunnen dat natuurlijk alleen draaien omdat jij het erin hebt gestemd. Dus dank je wel voor alle berichtjes. Inmiddels lijkt vooral iedereen op Instagram en TikTok te zitten. Wij natuurlijk ook. Ik weet niet of je ons daar al volgt. Een enkeling zit nog op Facebook. Is toch altijd wel lekker, hè? Want je hebt daar alle informatie van verjaardagen, oude foto's en zo. Toch heel lastig om dat weg te doen. Maar ik weet niet of je nog kunt herinneren hoe het was om voor het eerst op MySpace te zitten. Had je je eigen pagina, je eigen muziek erop? Ja, voor veel mensen was het de eerste keer dat ze überhaupt muziek hoorden van mensen die ze niet kenden. Ze ontmoette Lupe Fiasco Matthew Santos, nog nooit in het echt gezien. Maar hij hoorde zijn muziek online en belde hem direct op voor de hook van Superstar. Het werd de eerste grote hit van Lupe. En je hoort hem op 674 in de NPO Blend Top 1000.

0: Dit is de NPO Blend Top 1000.
1: Ja, vertelde ik je net nog dat Matthew Santos via MySpace werd ontdekt door Lupe Fiasco. Maar LMA werd ontdekt door deze guy. Niet ketchup, niet mayonaise, maar... Mustard! Ik kan niet de enige zijn, toch, die nu zo mustard uitspreekt. Mustard! Nee, ja, hij heeft haar dus ontdekt op Instagram. En gelukkig maar, want ook zij staat in de NPO Blend Top 1000... met Trip op nummer 673. Het kan zijn dat je nu nieuw bent als luisteraar bij NPO Blend. Welkom! Mijn naam is Siana. Iedere maandag tot en met donderdag sluiten we samen je werkdag af... van 1 tot 4... NPO Blend is echt wel de go-to-spot voor alle hip-hop, R&B en soul die ooit is gemaakt. En deze week...

favoriete tracks. En die hoor je nu in de lijst van de 1000 beste songs die ooit zijn gemaakt. De NPO Blend op 1000. En ik kreeg een berichtje binnen en ik zag iemands naam. En toen dacht ik, zal het zo zijn dat zij dan ook op haar naamgenoot heeft gestemd? En het is zo. Ze zegt, ik heb dat gedaan niet alleen omdat het mijn naamgenoot is, maar ook omdat dit mijn favoriete track van haar is. Hij is zo badass, heerlijk. En ik ben het met je eens, Ashan.

0: NPO Blend. Top 1000.
1: Ja, als je aan Drake denkt en aan dat liedje One Dance, is toch wel een beetje dezelfde vibe als French Montana en Unforgettable, toch? Ik denk dat Drake daar wel lekker op had geklonken. En het ding is, dat was eigenlijk ook het plan. Alleen door onbekende redenen ging dat niet door. En toen kwam Swae Lee erop. Samen met French Montana besloten ze een deel van de opbrengsten naar een ziekenhuis in Oeganda te sturen. En ik dacht, nou, hoe mooi is het dat wij hem dan nu ook draaien in de NPO Blend Top 1000. Want ja, iedere keer als je het draait, dan kan je daar natuurlijk ook een stukje Buma voor krijgen. En dragen wij op onze manier daar ook aan bij. Daarom hoor je hem ook zo hier in de Blend Top 1000 op nummer 670.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: High five zometeen. She's playing hard to get. Ja, voor velen een levensmotto. Maar mannen, hoe lekker dan als het

0: Duizend.
1: Ja, Emery die bracht door in de Zeros met haar track Why Don't We Fall In Love. En de man die hierachter zat was producer Rich Harrison. En het zegt je misschien niks, maar goed, Timbaland is ook iemand die je moet kennen, toch? Rich Harrison is ook iemand die je moet kennen. Vooral omdat een andere hit die hij heeft gemaakt, die ken jij. Die staat waarschijnlijk heel hoog in deze lijst. En als je die twee tracks naast elkaar legt, dan valt iets je direct op. Luister maar.

J. Cole. Blend. Top 1000. Ik wil je even meenemen naar 28 augustus 2001. Het is 3 dagen nadat een van de meest talentvolle R&B-zangeressen ooit aan haar einde kwam, na een vliegtuigongeluk op de Bahama's. Piepjong was ze, 22 jaar oud. Hoe bizar moet het zijn geweest om juist op dat moment dan dat debuutalbum uit te brengen van Aaliyah. Tegelijkertijd was de release van het album Rock the Boat. De video daar was al geschoten. Daarna kwam pas eerst de echte track uit van Aaliyah, More Than a Woman. En die clip was ook een soort eerbetoon aan haar. Dus voor jou ook een kleine eerbetoon aan dit megatalent. Uiteraard is zij ook

Reflection Eternal. Round and Round kwam een paar jaar eerder uit. Thanks voor alle leuke appjes via de NPO Blend app. Ik zie hier Wendy. Hey Wendy. Ja, Wendy die luistert best wel vaak. Ze zegt, hey Blend, heerlijke muziek. Sianne, ik hoorde je net over Aaliyah praten. Dat is het grootste talent dat er ooit is geweest, period. Zo zonde dat ze is gegaan. Ik hoop dat ze ooit in de toekomst haar weer tot leven kunnen wekken of zo. Girl, nee. Hoe? Als in zeg maar met een hologram. Hebben ze natuurlijk met Tupac gedaan, dat was wel leuk. Maar ik hoop niet dat ze terugkomt. En ik hoop het al helemaal niet gezien alle ellende die ze heeft meegemaakt. Ik weet niet of je die R. Kelly documentaire hebt gekeken. Doe het. Een van de redenen dat hij natuurlijk hier ook niet wordt gedraaid. En terecht. Alle die apps, ben lekker jullie lijst aan het checken. Echt hard. Ken de Blend niet, maar ik ben blij dat ik jullie gevonden heb. Leuk man.

0: 2000.
1: En dat was Postman met Crisis. Afkomstig van hun album Documents uit 1998. En ze zijn met een andere hit van dat album, Cocktail, zelfs de top 100 ingekomen. Dankzij jou. Dat is de hoogst genoteerde Nederlandse act in deze lijst. De Blend op 1000. Sinds de afgelopen zaterdag zijn we af aan het tellen naar de nummer 1. En het is, ik weet niet hoe jij zit te luisteren, maar ik heb het zo naar mijn zin. Want ja, we draaien altijd lekkere tracks natuurlijk op NPO Blend. Daarom luisteren we allemaal. Maar dit zijn de 1000 beste tracks die ooit zijn gemaakt. En er komt er nu eentje aan. Oh, ik weet niet, ik hoop dat jouw knieën zijn opgewarmd. Anders ga je zo meteen last krijgen. Ik vertelde je natuurlijk eerder hoe Redman De La Soul moest helpen. Die hadden een hippie rap imago en daar moesten ze dus van afkomen. En dat kunstje, dat flikte hij weer, maar toen met Christina Aguilera. Dat was ook het moment dat ze dus ook een stoerdere naam kreeg, Xtina. Op dat moment was ze nog vooral bekend van al die lieve liedjes, hè. Genie in a Bottle, What a Girl Wants, in 1999. Terwijl als je dus echt luistert naar wat ze zingt, zijn het helemaal niet zulke lieve liedjes. Maar toch, ze werd, 21, 22, het moest iets stoerder. En dus kwam Lady Marmalade. En in 2002 werd het nog iets funziger. Dirty zelfs, met Redman. Al was haar label daar niet heel erg blij mee, vertelde ze toen al.
2: I had to fight pretty hard. I mean, you know, definitely the label would have been happy with another pop kind of, you know, really super driven that way kind of record. And, you know, it's playing the safe route and where to go, but I really don't like playing it safe. I really am an individual and I don't like to, you know, go that route.
1: Kijk hoe lief zij klinkt hier. Oh my god. Om dan vervolgens Dirty te zingen. En die videoclip was iets te funzig voor MTV. Want die kregen allemaal klachten binnen van conservatieve groepen dat die videoclip daar helemaal niet thuis hoorde. Maar denk maar dat ze bij NPO Blend wordt gecanceld. Ik hoop dat die knieën opgewarmd zijn voor die iconische booty pop dance move. Let's get it, babe.
3: Dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

maar dat je ooit verliefd bent geraakt op een stripper. Ik heb ergens het idee dat het je heel veel geld zou kosten. Meer omdat ze altijd hele mooie outfits aan hebben, ook allerlei verschillende hakken. Ik volg wat dames op TikTok en op Instagram. Ik merk dat het een hele toffe community is om ook heel veel feminine hygiene tips van te krijgen. Want die dames, die weten absoluut wat ze doen. Afgelopen weekend sprak ik toevallig met een vriendin van mij die in het verleden ook heeft gestript. En die vertelde ook van ja, mensen hebben daar misschien een beetje een gek beeld over. Maar het zijn echt hele leuke mensen die daar werken.

met muziek kwam, heeft hij eigenlijk een heel nieuw genre bedacht. Trap Soul. En dat was zo iconisch. Dat iedereen heel veel verwachtingen van hem had. Maar dat heeft zoveel druk bij hem gecreëerd dat hij gewoon geen muziek meer kon uitbrengen daarna. En dat snap ik ook wel. Als jij dan zoveel invloed hebt op de scene,

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. Beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Up. Wil je deze maandag extra punten scoren bij familie, vrienden en collega's? Het kan. Laat ze weten dat we op NPO Blend de tunes draaien die je kippenvel geven. Laten dansen en ook je hart strelen. Je bent geen kokblokker, toch? Put 'em on game, baby. Let's go.
2: De beste R&B en hiphop of all time. Blend Top 1000. Nummer 656.
3: I just can't get enough of your love, baby. Just a touch. You make me feel so good.

0: ingrijpen bij NPO Blend.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Yes, baby. Dit is een lijst met 1000 tracks. En dan niet zomaar tracks, hè. De beste R&B en hip-hop of all time. Ik ben Shai, een hele goede middag. En ik kan je nu alvast laten weten dat we in ieder geval tot 5 uur een beetje naughty gaan worden. Mega rappen met tunes van begin tot eind. Ja, ik durf dat wel te stellen. En we komen ook heel eventjes op adem. Deze lijst is gecureerd door jou en staat vol met tunes uit de jaren 90, de Zero's. En ook een beetje de jaren 80 is gesprinkeld over deze lijst. Dus dan weet je al wel een beetje wat je kan verwachten. In deze tijd was de videoclipcultuur on an all-time high. En straks maak ik deze muzikale lijst visueel voor je.
1: NPO Blend Top 1000.
0: Maar nu eerst op nummer 655, Nederlands product op naam van Luna May, die je misschien wel kent als backing vocalist. Ze heeft onder andere gewerkt voor Waylon, Glennis Grace en Ronnie Flex. Maar ze maakt sinds 2015 zelf ook muziek die rechtstreeks uit het hart komt.
2: Wauw, wat super tof dat Real With Me in de Blend Top 1000 staat. Dank jullie wel daarvoor. Het is een song die dicht bij mijn hart ligt. Het is eigenlijk een brief naar mezelf, wat je niet zou verwachten als je het luistert. Het gaat over dicht bij jezelf blijven en dit ook uitdragen naar de buitenwereld. Op de manier dat je jezelf blijft koesteren. Ik heb het zelf geproduceerd. Rafael Devant heeft me nog geholpen met wat dingen tweaken in die productie. Dus shout-out naar hem daarvoor. Ik ben zwaar geïnspireerd door artiesten als Aaliyah, Lauryn Hill, Mariah Carey, Destiny's Child, Brandy. Dus ook een shout-out naar hun. Dank jullie wel. Blijf luisteren.
0: Een shout-out naar jou. Dit is Real With Me.

0: Illmatics en dan gepresenteerd door Nasty Naas. Zou toch een beetje apart zijn, toch?
1: Blend. Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: En overigens, dit is niet het enige nummer dat Nas pakt in deze lijst met de beste R&B hip-hop tracks of all time. Hij staat maar liefst 12 keer in deze junta. I love it. Zometeen heb ik nog Nederlands trots voor je, Winna en Appa. Maar ook de eerste vrouwelijke rapper in de Hall of Fame is te vinden in deze lijst.
1: Blend Top 1000.
0: Ik kwam er even bijna niet uit, want ik dacht, oh ja, ik moet even switchen naar sexy mood, want we gaan naar een sexy track. Ik denk dat deze vrouw, ja, de jongere generatie kent haar misschien voornamelijk van de reality-serie R&B Divas Atlanta. Monifa met haar little bad ass. Ik zie haar nog uit een helikopter stappen met een rode jurk. Ja, ik weet bijna zeker dat het rode jurk was. En het platform, dat is dan een gigantische USA-vlag. Nou, heel erg patriotistisch. Of dat de bedoeling is geweest, I don't know. En er staan dan een aantal gretige soldaten voor haar. They want a piece of that ass. En wat zij vraagt is, wil je het aanraken? Dit is Monifa met Touch It.
1: Nummer 653.

0: Dance With Me op NPO Blend.
1: Nummer 651.
0: En dit is een samenwerking tussen 010 en 020. De Amsterdamse ABBA en de Rotterdamse Great Mind Winnen hebben in 2013 een track gedropt. Als een soort van aanbeveling voor een tijd waarin het leven vaak vluchtig is. Met de boodschap: als je niet meer kunt vliegen, dan liever een mooie val. En eigenlijk staat die boodschap nog steeds als een huis. Je hoort hem nu in de Blend op 1000.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: TQ in de NPO Blend Top 1000 met Westside. Dit was die track waar ik het over had, dat ik ervan uitging dat je mee kon rappen. Vandaar dat ik hem even vals met je mee moest doen. Ja, toch? Heb je meegerapt? Otherwise, go get the lyrics real quick.
2: Blend Top 1000.
1: En dan gaan we nu door naar iedereen's favoriete rappersduo. Met de vrouw die als eerste female rapper is toegevoegd aan de Hall of Fame. En die zichzelf helemaal gebrand heeft op het feit dat ze als kind altijd kattenkwaad uithaalde. Gaat er al een belletje rinkelen. Maar de duo bestaat ook uit de vrouw die als allereerste rappende vrouw een platinum album heeft gepakt. Gaat daar een belletje rinkelen? Ze staan in ieder geval nu samen op nummer 669 in de Blend Top 1000 met Sock It To Me. En ik had je beloofd dat ik deze lijst visueel zou maken. En ja, als je het hebt over Missy en The Brat, en je hebt het over een iconische videoclip, dan zie je Missy als een soort van futuristische astronaut. Wellicht wel een voorbode in die tijd al voor de first black man in space in 2026, Victor Glover. En überhaupt is Missy natuurlijk van die iconische video's. The Rain, I mean, come on. Je luistert naar de NPO Blend Top 1000 en dit is nummer 669.

0: The Rain, Didn't You Know? Een beetje een eendagsvlieg. Maar wel een productie van Rich Harrison, die ook One Thing van Anne-Marie en Crazy in Love heeft gemaakt. Je hoorde het hier op nummer 648 in de NPO Blend Top 1000. Deze lijst is echt mega divers. In ieder geval draait het om de beste R&B en hip-hop of all time. Maar dat betekent muzikaal gezien zoveel. En I love it. Ik ben echt van begin tot eind aan het genieten. Ik hoop jij ook. En weet je wat? Ik ga het gewoon aan je vragen. Ik ben heel erg benieuwd, ben je eigenlijk aan het genieten? Pak de NPO-luister-app erbij en laat het me weten in die app dus. Gratis en voor niets, bam, meteen in de studio. En als je denkt, ja, shy, maar ik ben gewoon aan het werk, I don't care. I need een beetje feedback. Ben je aan het genieten van deze top 1000 lijst van Blend? Ja of nee? Ik bedenk, 20 seconden ben je hiermee bezig. Tenzij je de NPO-luister-app moet downloaden. Maar dat had je eigenlijk al moeten doen. Hoe dan ook, ik hoor het graag van je. Dan gaan we nu door naar een vrouw waar echt heel veel op gestemd is in de Blend Top 1000. Onder andere Cheyenne wil dit heel graag horen. Ze schreef: Toni Braxton is mijn all-time favorite artist. Vanaf het moment dat deze track uitkwam, stond hij altijd op repeat. En daarom moet hij dus ook voorbij komen in de NPO Blend Top 1000 lijst. Dankjewel voor het stemmen erop. En ik zou zeggen, nou ja, deze vrouw klinkt altijd een beetje buiten adem, maar gelukkig herinnert zich... Nog een keer. Maar gelukkig herinnert ze zichzelf eraan om te ademen. Dit is Toni Braxton met Breathe Again.
1: Nummer 647.

0: En voor mij, this is what I call life. City High, what would you do in de Blend Top 1000 op nummer 646?
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Tot aankomende vrijdag, 6 uur, alleen maar muziek op NPO Blend. Maar normaal gesproken veel meer. Naast de heerlijke tracks van je leven, ook interviews met je favoriete artiesten. Zo heb ik bijvoorbeeld een maand geleden met de Queen herself, Jill Scott, gesproken over het eerste album dat zij in 10 jaar heeft uitgebracht. En ja, we hebben het onder andere gehad over haar tribe en natuurlijk ook over de sound van het nieuwe album.
2: I know that people are saying, oh, this is a very black album. And I'll tell you, I'm a black woman. Mm-hmm. So this is my voice. So my voice will be black. Yes. But when I'm speaking of beautiful people, it's the inside that shines.
0: Ooh, when I'm speaking about beautiful people, it's the inside that shines. Het gehele interview vind je op nporblend.nl. Mijn naam is Shai en elke vrijdag hoor je mij hier dus met de Wat een Week Show met Shai. Af en toe ook echt de kans om een gigantische artiest aan te kondigen. I love it. Weet je waar ik net achter ben gekomen? Ik zit hier in de studio toch een partijtje enthousiast te wezen. En ik ben blij, want ik zie in de NPO Blend app hier zo dat jullie ook lekker enthousiast zijn. Zometeen een tijd voor een aantal appjes. Wil je nog snel even laten weten hoe jij de NPO Blend Top 1000 ervaart? Dat kan. Laat het me even weten via de NPO Luister app. Gratis en voor niets te downloaden op je telefoon. Als je het hebt over Jill Scott, ja, kan dat natuurlijk maar één ding betekenen. Yes, ze staat in de lijst met Getting in the Way.
1: Nummer 645.

0: 44.
1: En dat is Frank Ocean met Novocaine. Appje van Alexander. Ik zit enorm te genieten van de Blend Top 1000. Voor mijn gevoel is dit hoe mensen zich voelen als de Top 2000 met nieuwjaar wordt gedraaid. Alleen met veel betere nummers. Thanks voor je appje, Alexander. Trouwens, don't be a cardblocker, hè. Deel Blend met je vrienden, familie, collega's, buren...

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller, goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister naar NPO Blend. Ben je een van de lucky ones? Because this is the list that just keeps on giving. Pomp je speakers. Thank me later.
2: De beste R&B en hip-hop of all time. Blend Top 1000. Nummer 643.

0: Coco Taj Lili, oftewel SWV, op nummer 642.
1: NPO Blend, top 1000.
0: Ja man, dit is toch wel de lijst die het ritme van je leven aangeeft. Ik denk dat ik dat wel durf te zeggen. Het maakt niet uit wanneer je bent geboren. Ik ben zelf een 81-kid. Maar het kan ook zijn dat je bent geboren in 2016. Als je lekker gaat op deze ritmes, dan zegt dat gewoon iets over wie het is dat je bent. You got a soulful heart. Dat heb ik gewoon gezegd. Deze lijst is samengesteld door jou, de luisteraar van NPO Blend. Met tracks die je diep in je ziel raken. Tot tracks waar je niet op stil kan staan. En met andere woorden, de tracks dus die je terugbrengen naar de clubbing era. Zometeen ergens, laat me tellen voor je. Kan ik dit precies voor je uitrekenen? 15, 16... Nee, ik durf het niet helemaal. Gewoon lekker blijven hangen. En dan hoor je op een gegeven moment een Gone Too Soon icon. D'Angelo en ook een ultieme classic van Mariah Carey. Trouwens, over vrouwen gesproken. Die doen het goed, hè, in deze top 1000. 45% in deze lijst staan op naam van een vrouw. I mean, Queen Bee said it. Girls, we run this mother. Ik heb nu drie prachtige vrouwen voor je klaarstaan. Misschien wel een van de toonaangevendste acts van Bad Boy Records in het midden van de jaren 90. Dit is Total met Kissing You.
1: Nummer 641.

0: 2000.
1: Amy Winehouse, ook zo'n artiest, gone too soon, hè? Ze maakt onderdeel uit van The Club of 27. De lijst van beroemde muzikanten en artiesten die op 27-jarige leeftijd zijn overleden. Vaak door ongevallen, zelfverslaving of zelfmoord. But music, gelukkig, lives on forever. Hey, leuk dat je luistert naar de NPO Blend Top 1000. Muzika non-stop, van ochtends vroeg 10 uur. Oeh, ik wil zeggen 10 uur, maar volgens mij is dat helemaal niet waar. Vanaf 8 uur. Oh my god, ik ben in de war. Vanaf hoe laat kan je luisteren? Ik ga het zo even... Vanaf... Wat is dat? 8? 8 uur. 7 uur. Oké. Okay. Sorry hoor. Mijn producer zit hier en die denkt... ik praat niet mee. Je kan gewoon de mic pakken, lieverd. Ja, hallo. Kan gewoon. Ja. Ik had ineens dikke stress.
2: Ja, bij de morningshow begint het al.
1: Juist, ja, het begint bij de morningshow al. Ik ben geen ochtendmens. Ik lig te slapen dan. Maar ik heb vanochtend wel mijn wekker gezet voor Cuba. Maar weet ik veel hoe laat het is. Vergeef me. Vanaf de morningshow, 7 uur 's ochtends... luister je dus naar de NPO Blend Top 1000... tot 7 uur in de avond. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Oh my god, hoe heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje buiten adem ben geraakt... van het keihard meezingen. Want ik denk dat ik zeker zo'n 85% van deze lijst kan meezingen. Als ik woorden niet weet... tegenwoordig kan je dan gewoon even lyrics erbij pakken... via Google of zo. Vroeger moest je zitten en schrijven. Zitten en schrijven. Old school, dat is wat ik heb gedaan. We gaan nu terug naar een trackopname van Jay-Z en Foxy Brown, aangevraagd, of eigenlijk in de lijst gestemd door Ray. Hij zegt, dit is mijn favoriete nummer ooit gemaakt. Foxy Brown en Jay-Z, als je het mij vraagt, het is een gouden combi. Ik zou willen zeggen, Ray, dankjewel voor het meestemmen. En daar gaan we weer, hoor. Ik ga weer mijn stem opfokken, want ook dit moet ik meezingen. Dit is I'll Be.
3: Nummer 639.
4: Cool. That's right. How we do?
5: Yeah.
4: Hey, Nana.

0: Talk To Me hier zo in de NPO Blond Top, NPO Blend Top 1000. En volgens andere zenders was dit geen hit, maar dit was gewoon een banger in de club, sorry. En op straat, wat kapot grijs gedraaid gewoon. En daarom is dit die enige unieke lijst waar je al die tracks terug hoort komen.
1: Blend, de NPO Blend Top 1000.
0: Ja man, en dan zo nu en dan word je opgeschrikt door informatie. En dat heeft dan altijd te maken met het gegeven dat er iemand niet meer onder ons is. Ik weet niet hoe het voor jou was, maar vorig jaar, ik was aan het werk bij RTL Boulevard. En toen, ik had mijn telefoon eventjes in mijn hand. En toen kwam ineens het nieuws, zo'n pushbericht, weet je wel. D'Angelo is overleden. En ik dacht, wat? Kippenvel al over mijn body gewoon. Afgelopen jaar overleden op 51-jarige leeftijd. Aan de gevolgen van alvleesklierkanker. En dan is het eerste waar je, of althans voor mij was het eerste waar ik bij stilstond, was toch wel de betekenis van deze man in mijn leven. Als het gaat om zijn muziek, rauw, puur, echt. Misschien ook echt wel de essentie. Iemand die daar in ieder geval heel dichtbij wist te komen. Daarnaast is hij natuurlijk ook een voorloper van de moderne soul, neo-soul, hoe je het zelf ook zou willen noemen. Zelf was hij niet zo van de labels. Maar laat één ding duidelijk zijn. Deze man had een enorme gave en talent voor muziek. Niet alleen voor zijn eigen carrière heeft hij dat weten in te zetten en gebracht tot hoge hoogtes. Maar ook die van anderen. En ja, soms zijn er gewoon van die momenten dat je denkt, shit man, this really hurts. Maar zoals ik net al zei, music lives on, hè. It lives on. Dus laten wij ervoor zorgen dat zijn enorme artistieke nalatenschap gewoon, ja, bovenaan blijft. En we zien zelf al terug in die NPO Blend Top 1000 lijst dat mensen hem on top of mind hadden. Dit is D'Angelo met Me and Those Dreamy Eyes of Mine.
1: Nummer 637.

niet. Als je jong bent, dan zie je eigenlijk altijd van alles en nog wat gewoon mee, toch? Ik vraag me af of 15-jarige Shai in de gaten had wat ze zong in 1996. Ik kan je in ieder geval vertellen dat 44-jarige Shai wel weet wat het is dat ze meezingt. Listen up, it's about to get real graphic. Als er kinderen in de buurt zijn, stuur ze nu weg. As Jet met Last Night hoor je nu. Nummer

last night, I saw the sun, I saw the moon when I was making love to you. Ik weet niet hoe oud jij was toen je deze plaat voor het eerst hoorde, maar ik weet zeker dat het indruk op je heeft gemaakt. Kan niet anders. As Jet hoorde je hier zo in de NPO Blend Top 1000. Zometeen op nummer 633 een track over hoe Riri ervan houdt als je tegen haar liegt. Maar nu eerst een classic van Mimi, a.k.a. The Queen of Christmas, a.k.a. Mariah Carey, Emotions in de NPO Blend Top 1000. Nummer 634.

0: Shady samen met Rihanna in de Blend Top 1000. Love the way you lie. Ik bedoel, yo, love this song, but it's some toxic shit. Het is natuurlijk met een knipoog, maar damn. Mocht je jezelf herkennen in zo'n relatie nu op dit moment, get out.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: We tellen nu door naar nummer 632. En daar vinden we een man die naast muzikaal talent ook op zijn 19e al van Harvard afstudeerde en meerdere goedlopende bedrijven in ICT en online communicatie heeft. Zo kan hij dus de Diamond Girls bekostigen. Dit is Ryan Leslie.

0: op 1000.
1: En let op, na het nieuws van 6 uur tellen we verder af naar nummer 618. En nu hoor je clubben Marquise Houston samen met Joe Budden op nummer
0: 631.

0: 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je aan het genieten bent, zorg ervoor dat je het to the fullest doet. Zing mee, dans, groove. We hebben nog een uurtje te gaan. Let's go!

0: De vrouw die tot aan zijn dood is begeleid door Prince Snow Allegra op 629 I Want You Around. En daarvoor Always There Incognito samen met Jocelyn Brown. Goedemiddag.
1: Dit is de NPO Blend Top 1000.
0: Oh my god, het is gewoon goedenavond. Hey, time, ik heb geen tijdsbesef op dit moment. Ik ben alleen maar midden in de lijst. En dit is een lijst waar je u tegen zegt. Je geniet van de 1000 all-time best R&B en hip-hop tracks. Gecureerd door jou. En deze lijst is gewoon een journey door je leven. Het maakt niet uit of je een 80s baby bent of een zero's kid. Als deze muziek je ergens in je leven heeft bereikt, dan heeft het je sowieso bespeeld en ben je nu aan het genieten. Zo simpel is het eigenlijk. Ik heb zometeen Queen Bee voor je klaarstaan. MJ en Miss UK Garage. Dan heb ik het over Georgia Smith. En Georgia Smith is ook de vrouw die R&B bezingt. En die hoor je ook af en toe in de lijst voorbij komen. Maar eerst een lijstje van muzikale dingen die we allemaal doen voor de liefde. Uit het jaar 1996. En dit is ook het jaar dat goed vertegenwoordigd is in de Blend Top 1000. Je hoort nu Horace Brown met Things We Do For Love.
1: Nummer 628.

0: Fuck it up. Laat mij jou even snel iets vertellen over Beyoncé. Er zijn twee radio-dj's hier zo op NPO Blend die mega Beyoncé gek zijn. Ikzelf en ook Jamie de Ruiter. Nu is er wel een verschil tussen Jamie en ik. En ik ben een beetje boel jaloers. Jamie heeft Beyoncé aangeraakt. Jazeker. Laten we het even hebben. Dat verhaal mag hij jezelf al een keer vertellen. Maar laten we het nog heel even hebben over Queen Bee. Want het is aftellen geblazen tot ze Act 3 uitbrengt. Rock'n'Roll Inspired. Tina Turner, Prince. En er gaan geruchten dat ze dat vanavond zou doen tijdens de Met Gala. Nou, inmiddels heeft mama Tina Knowles laten weten dat dit niet staat te gebeuren. Dus ja, je hoeft niet vannacht op te blijven om te checken hoe of wat. Dan weet je dat alvast. Laten we nu doorgaan naar een andere absolute queen. Ik heb het over Janet Jackson. De NPO Blend Top 1000. Dit is toch wel de vrouw met de meest iconische choreografieën. Punt. I said it. En ik heb ook een... ik denk dat als ik het volgende tegen je zeg, dat je meteen weet welke track ik ga draaien. Ze staat, net als haar broer MJ, een aantal keer in de Blend Top 1000. De lijst met de beste R&B en hip-hop tracks kan natuurlijk niet anders. En als je het hebt over de familie Jackson, heb je het natuurlijk ook over hun dansstijl. Ik ben echt elke keer amazed als ik dit zie. En geloof me, ik ben een mega Janet Jackson fan. Eén keer in de zoveel tijd denk ik, Shai, check even hoe het zit met je dansstapjes. Want hoe ouder je wordt, hoe roestiger je wordt. Hè? Ik in ieder geval wel, laat me eerlijk zijn. Maar als ik het heb over deze choreografie in die videoclip, let op. Het is een soort van een fabriek, zie je. Allemaal trappen, rook. Laten we niet de outfits vergeten. Black, solid black outfits, given military. Ja, is het belletje gaan rinkelen? Dit is Rhythm Nation op naam van Queen Janet Jackson.
1: Nummer 626.

0: Ja, mijn zus en ik. Ik was 12, zij was 15. En wij waren de biggest fans van Aaliyah, Missy Elliott, Timbaland. Die, gewoon die hele vibe daar, Genuine, die hele klik. En dus toen Up Jumps the Boogie uitkwam, dat liedje was gewoon... Ik kan niet zeggen op repeat, want waar, weet je? Je bent 12, wat heb je? Je hebt televisie. Nee, maar Up Jumps the Boogie is die song, zeker.
1: Superleuk appje van Esperanza over Timbaland Magoo met Up Jumps the Boogie. Trouwens, zit je te luisteren en denk je, ah, ik wil ook babbelen. Ik wil ook mijn herinnering delen. Dat kan. Super simpel. Download de NPO Luister app en je bent gewoon echt... Linea recta hier zo bij mij in de studio. Je luistert naar de NPO Blend Top 1000. Een lijst met allemaal nummers die in sommige gevallen ons mee terugteemt naar vroeger. Hier, Up Jumps the Boogie komt uit 1997. Nou ja, Esperanza die had het net over op repeat. Hoe op repeat? Ja, het was gewoon zitten en wachten totdat het weer langskwam. Zodat je wist hoe je je moest kleden bijvoorbeeld. Weet je wat ik vroeger deed? Miss Aaliyah was echt mijn inspiratie gewoon, hè. Dus dat betekent een baggy broek, een Calvin Klein boxershort. Ervoor zorgen dat je dan het merk zo ziet zitten. En natuurlijk ook een Calvin Klein sport-BH'tje. Dat is wat ik deed. En in deze tijd, ja, baby tees natuurlijk ook. Baggy cargo pants. Laten we niet vergeten, Timbaland. Ik ben een 81 baby. Diep in de R&B en hip-hop sound geworteld gewoon. Normaal gesproken hoor je me hier elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6... met de Wat een Week Show met Shai. Waar ik alle belangrijke nieuwtjes van de week doorneem met amazing gasten. Maar deze week dus ineens random op een maandag. En dat draait allemaal om...
2: Blend. Top 1000.
1: Yes, de top 1000. Je bent als het ware met je neus in de muzikale boter gevallen hier. Want deze week hoor je elke ochtend van 7 tot 7. Dus ochtend tot avond hoor je de 1000 allerlekkerste hip-hop en R&B tracks alle tijden. Met andere woorden, it's time for you to unwind, sit back and relax. Want wij hebben ervoor gezorgd dat het gewoon non-stop genieten is hier zo. Ik heb nu een classic voor je klaarstaan. T-Boss, Left Eye en Chili, zeer zeker. TLC. Maar welke plaat is het dan? Digging on You, je hoort hem nu.
2: Nummer 624.

0: deze track moet iedereen en zijn moeder wel kennen, toch? En al was het niet om de track zelf, je herkent natuurlijk ABC van Jackson 5 erin. Dit is een van de eerste hip-hop tracks die een crossover hit werd gewoon. En toen ze uitkwamen, deed eigenlijk niemand wat het was dat zij deden. De flow was anders, het was super fresh. Dus ook meer dan terecht dat deze in de Blend Top 1000 te vinden is. Oh my god, nog 5 tracks voordat ik stop met het aftellen vandaag. En we morgen weer verder gaan.
1: Blend Top 1000.
0: And listen up, I'm about to lose my shit. En ik ga ervan uit, jij ook. Georgia Smith staat in de lijst. Ik heb op deze vrouw gestemd, want ik vind haar next level goed. De crossovers die zij weet te maken. En ze zorgt ervoor dat het altijd nog wel R&B-ish klinkt. Met die prachtige stem van de Jorten nu. In de NPO Blend Top 1000.
1: Nummer 622.

My shit op Georgia Smith, but I found it back. We gaan nu door naar het nummer van Zane. Dit blaste die altijd in zijn allereerste autootje. Dankjewel voor het stemmen op de NPO Blend Top 1000, Zane. We gaan naar het jaar 2010. En daar vinden we Big Boy met Shutterbug op nummer 621. Dit is de Blend Top 1000, baby. Enjoy.

Edwards, MJ samen met Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Inmiddels zijn we aangekomen bij de laatste twee tracks in de Blend Top 1000 voor vandaag. No Worries, Cuba pakt het morgenochtend om 7 uur weer op. Jouw lijst met je favoriete R&B en hip-hop tracks. Dit is de NPO Blend Top 1000. Maar ik heb nu eerst een sing-along song voor je over een fuckboy. Ik denk dat je tegenwoordig deze persoon zo zou noemen. Het origineel werd al uitgebracht in 1987 door Levert. En 10 jaar later werd het opgepakt door Ultimate Chaos. En toen werd het pas echt een hit. Check je morgen. Dit is Casanova. Nummer 619.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: De Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden...

0: leden vanuit Argentinië vertrok. Twee bemanningsleden zijn ook ziek. Eén van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Base.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. Twee minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven.

0: haven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945... het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.